0: Kan me niet voor voorstellen.
1: Gonna be John Boy Robert 7332. JBR 7332.
0: JBR 7332 and you're telling.